0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hallo, ik ben Sarah en ik vind gidsen heel superleuk.
1: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Kinderen voor Kinderen met het liedje van de Koningsspelen van dit jaar. Oftewel, deze hoor je nog regelmatig op de radio. Want we moeten wel even zorgen dat je hem nog steeds kan. Hè? Want het is niet zo dat het liedje voor de Koningsspelen alleen maar geoefend wordt in april en daarna niet meer. Want ja, als je nou bijvoorbeeld straks binnenkort naar de camping gaat of naar een ander leuk feestje, dan is het wel leuk als je dansje nog kan.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Zeg, over dansjes gesproken, Arnoud, gaan we ook weer een beetje dansen in de platenkast?
1: Nou, dat denk ik wel. Nou, een beetje wiegen.
0: Een beetje
1: gewoon een klein beetje bewegen.
0: Klein beetje, oké. Okay. De platenkast van Arnoud. Dan ben ik benieuwd op welk liedje dat we gaan doen.
1: Nou, dat gaan we doen op een liedje van een band uit de jaren 80. Die waren toen heel bekend. Ja. VOF De Kunst.
0: Oh ja, die hebben later ook kinderliedjes gemaakt.
1: Ja, het is een beetje een gekke naam voor een band. VOF staat voor Vennootschap onder Firma. En de kunst, ja, dus op een gegeven moment heb je een naam en dan is dat wat het is. Ja. En die hebben veel hits gehad in de jaren 80. Een van de grootste hits was natuurlijk 1 kopje koffie.
0: Oh ja, ja, maar dat kan niet, want thema deze week is namen.
1: Namen, ja, dus dat doen we een andere keer weer. En die andere grote hit was natuurlijk Suzanne. Nou ja, we hebben deze week bedacht, het thema is namen, dus liedjes met namen erin. Gisteren hadden we Rosanna en Rosanne. En nu hebben we Suzanne.
0: Lijkt erop, hè?
1: We kunnen straks voor Suzanne gaan. Maar nu gaan we dus even naar dit liedje. En ja, dit is wel een heel bekend liedje, hoor. Suzanne dus, uit 1983.
0: Zo.
1: Gezongen door Noel Havens, de zanger van VOF De Kunst. Hoor je nu op Hallo Kids Radio.

0: 3 met een zomersliedje over Luca Luna. Over zomerse muziek gesproken. Ja, de zomer die is weer in aantocht. Het wordt eind deze week weer lekker warm. En sommigen, Arnoud, je hebt die tip al wel eens gegeven, zeggen dan, nou, dan moet je lekker naar de bioscoop. Daar is het lekker cool.
1: Ja, nou, wij waren gisteren in de bioscoop.
0: Eergisteren.
1: Ja. Zondag was het alweer. En wij zijn gestart met de Pathé bioscooptour samen met Dikkie Dik. En dan moeten we 3 bioscopen op een dag aandoen. Dus leuk, want dan zie je dus allerlei verschillende zalen en aankledingen, temperaturen en zo. Maar dit is lekker cool in zo'n zaal, hoor. Zeker.
0: Ja, het is vooral ook wel grappig om te zien dat geen enkele bioscoop hetzelfde is. Want er staat dan wel een heel groot logo op de zijkant van de bioscoop. Van oké, dit is de bioscoop waar je naartoe gaat. Met het mooie gele logo natuurlijk. En dan kom je binnen en denk, oh, hey, hier hebben ze andere kleur stoelen. Dat vind ik toch wel weer grappig om te zien.
1: Ja, de middelste, dus de tweede die we deden, die vond ik echt, die zag er het meest uit als bioscoop met echt van die rode stoelen. Maar de laatste, die had dan weer zwarte stoelen. Een beetje leren zwarte stoelen.
0: Ja, die hadden allemaal tafeltjes. Oh, dat was ook alweer handig.
1: Kon je helemaal liggen, kon je een knopje indrukken en dan zo. En dan kun je met je benen lang uit liggen. Dus dat is ook wel lekker.
0: Ja, nou goed. En over de bioscoop gesproken. Arnoud, het is de hoogste tijd voor de prijsvraag. We moeten even iedereen zijn aandacht pakken. Want
1: het is tijd voor die supergeheime
0: 10 voor 7 prijsvraag. Deze week maak je namelijk kans op bioscoopkaartjes voor de animatiefilm Rally. Een hele leuke animatiefilm wat gaat over racen. Want wat is namelijk het verhaal? Ze beginnen in Parijs en ze eindigen bij de piramides. Maar ja, ondertussen gebeurt er nog van alles en nog wat.
1: Maar ja. Ja, en dat van alles en nog wat, dat is natuurlijk de hele film. En dat gaan we niet vertellen.
0: Nee, want ja, de vraag is natuurlijk, wie komt er dan als eerst over de finish? Want ja, van Parijs naar de piramides is best wel een stukje rij, hoor. Dat ben je niet zomaar.
1: Nou. Nee. Tickets voor de bioscoopfilm Rally kun je winnen. Maar daar moet je wel wat voor doen.
0: Ja.
1: En dat is de prijsvraag goed beantwoorden. En die komt nu. Let op, hier komt de vraag.
0: Oké. De vraag is, wat moet je altijd, echt altijd, wat moet je altijd omdoen in een auto? Is dat
1: A,
0: een bril? Of is dat
1: B,
0: een keukenschort? Of is dat
1: C,
0: een gordel. Dus wat moet je altijd omdoen in een auto? Is dat A, een bril, B, een keukenschort of C, een gordel?
1: Nou, je mag meedoen als je het antwoord weet via onze website hallokidsradio.nl. Klik dan op het plaatje win. Ja, ik zeg het elke dag weer, maar dan weet je het ook. Maar er zijn ook nieuwe luisteraars. Klik op het plaatje win en vul daar je naam in en je goede antwoord. A, B of C. Nog één keer de vraag.
0: Oké, laatste keer, want hij is vandaag ietsje moeilijker dan gisteren. De vraag is dus, wat moet je altijd omdoen als je in een auto zit? Is dat A, een bril, B, een keukenschort of C, een gordel? En ik dacht, ik zeg het er wel even bij. Als je nou het goede antwoord weet, stuur hem even in. Want ja, sommigen hebben vakantie, dus die liggen nu nog te slapen. Dus dan heb je extra geluk als je nou de prijsvraag al gehoord hebt.
1: Nou, doe mee. Heel veel succes.

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Nu te zien in de bioscoop.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, een hele goede morgen. Misschien heb je net de radio aangezet, maar de ochtendshow is in volle gang. Dit is Opstaan met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag alweer woensdag. Sorry.
2: Dinsdag. Ja, ik wou het zeggen. We zijn net de week begonnen, dus...
3: Sorry. Het is vandaag alweer dinsdag. Ja, maar dat krijg je als... Kijk, wij hebben niet eens vakantie. Moet je nagaan hoe iedereen zich voelt die straks ook echt vakantie heeft. Hè? Dat heb ik normaal gesproken ook. Als ik eenmaal vakantie heb, dan weet ik totaal niet meer welke dag het is.
2: Vannacht en gisteravond werd er weer gevoetbald in Amerika.
3: Ja, het WK is ook druk bezig. Ja.
2: En we hadden allereerst even kijken. De eerste wedstrijd was Spanje tegen Portugal. Met natuurlijk Ronaldo.
3: Ja. En is hij door?
2: Nee. Spanje heeft dit toch wel gewonnen. En het was een spannende wedstrijd. Die spelen vaker tegen elkaar. Het is een beetje Nederland-Duitsland.
3: Het was Cristiano Ronaldo's laatste WK. Tenminste, dat had hij aangekondigd. Dus ja, hij had natuurlijk graag die beker mee naar huis genomen.
2: Ja. Dat zullen ze in Spanje ook gedacht hebben van dat gunnen we je van harte, maar wij willen winnen.
3: Ja, dat is waar, ja.
2: Ja, Spanje was ook wel echt beter. Is ook natuurlijk de Europese kampioen van 2 jaar geleden.
3: Ja.
2: Dus Spanje is door. En toen kwam die wedstrijd België tegen Amerika. Je weet dat er mocht een speler mocht niet meedoen.
3: Oh ja, met die rode kaarten dat Trump even gebeld had. Ja. Ja.
2: Ja, toen heeft de baas van Amerika gezegd, ja, maar dat is niet eerlijk, dat moet jullie even aanpassen. Toen heeft de FIFA, die organiseert dus dat hele toernooi, die heeft gezegd, oké, meneer Trump, gaan we aanpassen. Nou, de hele wereld, die stond in rep en roer gisteren. Ja, wat als Amerika nou had gewonnen, want ja, dan echt, dan, nou, dat was een drama geweest.
3: Maar als ik jou zo hoor, hebben ze niet gewonnen?
2: België is er overheen gewalst, die hebben gewonnen met 4-1.
3: Zo.
2: En België is gewoon door naar die kwartfinale.
3: Nou, dat doen ze goed, de buren.
2: Dat doen ze hartstikke goed, de Rode Duivels. Nou, staan we achter België?
3: Maar natuurlijk.

0: Het nieuwste liedje van Luna Sabella op Hallo Kids Radio. Ja, en ik denk dat er binnenkort wel weer nieuwe muziek aankomt. Als ze tenminste klaar is met haar theatertour. Want die heeft het namelijk nog hartstikke druk. Zij heeft nog geen vakantie.
1: Nee, inderdaad. Maar wel leuk dat ze gewoon met een hele vrachtwagen de Luna Sabella Tour tour is door het hele land, hè?
0: Ja, daarom. Dus tot en met eind juli is het, geloof ik, is er nog een verschillende plekken te vinden in Nederland. Daarna gaat ze lekker vakantie houden. En natuurlijk zich alvast voorbereiden op daarna, hè. Want als ze straks terug is van vakantie, ja, ik denk dat er wel weer nieuwe muziek aankomt van Luna Sabella. En ja, dan is altijd de vraag, welk Italiaanse woord gaat ze dit keer in het zonnetje zetten? Ze heeft al zoveel gehad.
1: Ja, dat is een goeie. Dat is, even kijken, wat zou je kunnen doen? Pronto of Arrivederci?
0: Die heeft ze al gehad. Ja, die heeft ze al gehad. Baliamos heeft ze ook al gehad. Nou, Conte hoorde je net. La Festa, over het feest.
1: Ik weet er één, maar jou? Pizza.
0: Oeh, dat zou wel, ja.
1: Dat is wel, Italiaans, hè?
0: Klopt, maar ik weet niet of dat haar lievelingseten is. Want anders gaat ze er natuurlijk geen liedje over maken.
1: Dan weet ik een ander. Pasta.
0: Oh ja, kan ik nog wel. Ja.
1: Nou goed, we gaan het vanzelf merken of het over eten gaat of helemaal niet. Het is inmiddels bijna 7:15 en dat betekent dat wij het in ieder geval zeker over eten gaan hebben.
2: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook iets tijd.
0: Ja, ik heb een lekker ontbijttipje wat te maken heeft met een eitje. Alleen, Arnoud, ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb meestal, als ik mijn eitje eet, en dan heb ik het even over een gebakken eitje, dan is dat meestal hartig. En wat betekent dat? Dat betekent dat het een beetje zoutig is, dat er soms een beetje groente doorheen zit. Maar ik eet eigenlijk nooit een eitje zoet. Jij wel?
1: Nou, dit is ontbijt, heb ik wel eens gedaan.
0: Oh.
1: Dan bak je er wat stukjes tomaat doorheen, een beetje zoete tomaat.
0: Ja, maar dat is niet zoet. Nee, dat fruit is zoet, tomaat toch niet?
1: Ja hoor, tomaat kan heel zoet zijn.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, maar je gaat geen kaneel doen met tomaat, toch?
1: Oh nee, als je kaneel gaat, nee, dat snap ik. Nou goed, ik ben benieuwd.
0: Nou, wat gaan we namelijk maken vandaag? We gaan maken een lekker zoet ontbijtje. Waarbij we honing nodig hebben. Nou ja, een gebakken eitje dus. We hebben nodig een beetje Griekse yoghurt. Een beetje kaneel en blauwe besjes. Ja, het is toch een combinatie waarvan je niet als eerste over na zou denken om te maken, denk ik. Als je een gebakken eitje gaat maken.
1: Ben ik benieuwd, want kaneel is op zich niet zoet natuurlijk.
0: Nee, maar de honing natuurlijk weer wel. En ja, de blauwe besjes ook, ja. Nou, ja.

0: wat ga je doen? Je gaat even in een kommetje ga je het eitje breken. Nou, dat kluts je even door elkaar, zodat het, het eiwit en het eigeel alvast goed door elkaar gehusteld is. Dan doe je daar even een flinke lepel yoghurt bij. En in dit geval het liefst Griekse yoghurt, want dat is namelijk wat steviger. Nou, een beetje honing erbij, een beetje kaneel er doorheen. Dan goed door elkaar husselen. En dan gaat het in de pan. Nou, als je dat in de pan had gedaan, dan is er als het goed is de eitje aan de onderkant natuurlijk, begint hij langzaamaan een beetje te bakken. De bovenkant is dan nog zacht, dus dan is het belangrijk dat je precies op dat moment dan eventjes de blauwe besjes erbij doet. En het makkelijkste is wel om de blauwe besjes even door de helft te snijden. Want dan worden ze namelijk wat sneller zacht. Dus dat je eerst de blauwe besjes even door de helft snijdt, dan dus even in het eimengseltje gooit, als het nog zacht is, hè. Nou, dan even de deksel erbovenop. Dan even zorgen dat het eitje natuurlijk lekker aan het bakken is. Let wel op, in dit geval, je kan je eitje omdraaien, maar die blauwe besjes die verbranden best wel snel. Dus als je hem omdraait en je loopt vervolgens weg, ja, dan heb je kans dat je zwarte besjes hebt in plaats van blauwe.
1: Ja, dat moet je dus niet doen.
0: Nee, dat moet je niet doen. Nou, goed. En ja, eigenlijk is dat het. Want als je eitje klaar is, dan leg je hem op een bord en kan je meteen gaan eten. En dan heb je dus meteen een stukje fruit gehad. Die blauwe besjes zitten erin. En, nou ja, zoals ik al zei, waarschijnlijk dus een combinatie die je nog nooit eerder hebt gehad. Want ja, Arnoud, ik heb jou nog nooit gehoord dat je zegt, nou, ik ga een gebakken eitje eten met yoghurt. Het is niet echt een standaard combinatie, toch?
1: Nee, ik doe dat meestal met een geroosterd broodje bijvoorbeeld. Oh, dat vind ik het lekkerst. Ja. Maar nee. Dus, maar ja, je moet altijd weer eens wat nieuws proberen, hè?
0: Absoluut.

0: Larsen met Lush Life op Hallo Kids Radio.
1: Dit is de ochtendshow Opstaan met Arnoud en Mayoni. Elke maandag tot en met vrijdag op Hallo Kids Radio.
0: Ja.
1: En zoals Mayoni zegt, overal waar internet is, daar zijn wij.
0: Mm-hmm.
1: En overal waar wij zijn, daar is Go Kids. Go-kids.nl, dus de allerleukste website waar je alle uitjes kunt vinden in heel Nederland bij jou in de buurt. Nou, wat dan zo handig is, je kan daar ook selecteren. Als je bijvoorbeeld in Gelderland woont, waar ik woon, nou, dan kun je kijken wat daar de leukste uitjes zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat nou zo leuk is, dat de leukste uitjesverkiezing.nl geopend is.
0: Aha, ja, die organiseren zij. En elk jaar komen daar natuurlijk grote winnaars uit. Want er is niet alleen een winnaar voor het beste van heel Nederland, maar ook per provincie. Dus dat is handig. Dan weet je dat je niet super ver hoeft te rijden met de auto bijvoorbeeld voor leuke dingen.
1: Nee, en het leuke is, kijk, we kennen allemaal de grote parken. We kennen allemaal Toverland, de Efteling en Walibi en Hellendoorn.
0: Ja.
1: Dat zijn echt de grote parken in Nederland. Maar er zijn zo ontzettend veel leuke uitjes. Afgelopen februari hebben wij dat ook gepresenteerd. Hè? De leukste uitjesverkiezing. En daar ging het bijvoorbeeld over een park in Noord-Holland. En in gewoon allerlei dingen waar ik nog nooit van gehoord had. En waarvan ik denk, ja, maar daar zou ik naartoe willen. Nou gaat het niet om mij, maar het gaat om die verkiezing dus. De leukste uitjesverkiezing.nl. Nou, daar kun je naartoe gaan. En wat gebeurt er dan? Je stemt twee keer.
0: Oké, ja. Eén keer op.
1: Je stemt één keer voor een uitje regionaal. Dus dat is gewoon ergens. En dan kies je een regio uit. Nou, ik ga dat even doen. Ik woon in de buurt van, wat zullen we doen? Zwolle Deventer. Nou, klik. Dan kies ik de categorie. Even kijken. Actieve uitjes, attracties, dieren, film, theater in de natuur. Ik ga voor dieren. Nou, ik klik dan dieren aan.
0: Ja.
1: En kijk, de lijst met leuke dingen. Bijvoorbeeld het Bijenmuseum of de biologische schapenboerderij.
0: Kijk eens aan.
1: Of dierenpark Taman Indonesië. Die ken ik van de verkiezingen in februari.
0: Die hadden toen gewonnen inderdaad, een award.
1: Ja. Ja. Nou, dan heb je een heleboel kinderboerderijen, een natuurboerderij, park en bistro, de stadshoeven.
0: Je moet bijna 1 minuut doen als ik dit zo hoor. Want je mag er maar 1 aanklikken, toch?
1: Ja, stel dan voor dat je ergens geweest bent. Dan kan het zijn dat je zegt, maar die vind ik leuk. Nou, dan doe ik stem. Ik ga natuurlijk niet zeggen op wie ik stem.
0: Nee.
1: En dan staat er, ik ben bijna klaar. En dan kies je ook nog een keer voor een landelijk uitje.
0: Aha.
1: En als je denkt, oké, maar dan heb ik gestemd. En dan, je maakt kans op een jaar lang gratis uitjes, ter waarde van €500.
0: Zo, dat krijg je dus alleen maar als je meedoet met het speciale stemwebsite. Voor dus die Go Kids leukste uitjesverkiezing van het jaar. Arnoud, nog even 1 keer die website. Waar moet iedereen naartoe?
1: Ja, dat is de website, de URL, leukste uitjesverkiezing.nl. Daar vind je het wel. Stem nu.

0: voor Kinderen maakt ook echt overal muziek over. Hè? Ook dus op de boerderij die je net hoorde. Want dat liedje is pas een jaartje oud. Ja.
1: Het is 7:58. Marjoni, dat betekent dat wij gaan zingen.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, we gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 7 juli. Oftewel op de dag van het sprookje. Helemaal natuurlijk bijzonder als je dan jarig bent. En Arnoud, ja, ik heb op onze verjaardagskalender gekeken. Ik zie iemand staan die wij mogen gaan bellen. Dus dat is sowieso leuk. Maar heb jij toevallig ook nog even naar alle bekende mensen gekeken?
1: Ja, nou zeker. Ja, ik heb gekeken en dit vind ik dan wel leuk. Dit is toch stiekem zeg voor mensen van mijn leeftijd nog steeds de bekendste DJ aller tijden. Jeroen van Inkel. Dat was ook een beetje de disjockey op de radio waar ik mee ben opgegroeid. En waardoor ik bij de radio wilde werken. En dat geldt voor heel veel mensen in Radioland. En die is vandaag 65 geworden. Ongelooflijk.
0: Oh, ja, bijna met pensioen.
1: Ja, hij is opa inmiddels. Maar ja, toen hij op de radio zat, was hij 23.
0: Dus ja, natuurlijk.
1: Andere tijd. Maar hij zit nog steeds op de radio, dus gefeliciteerd.
0: Nou, dus dan gaan we daar uitgebreid voor zingen. En dus ook voor een jarige op die bij ons op de verjaardagskalender staat. En die gaan we eens eventjes bellen. Want ik weet toevallig dat deze jarige Job al heel lang luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Oké, daar gaan we.
0: Hallo, goedemorgen met Arnoud en Marjoni van de radio.
3: Goedemorgen, ik loop even naar boven.
0: Oh ja, even richting de jarige Job natuurlijk.
3: De jarige staat zijn tanden te poetsen.
0: Oh ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk. Ja,
1: het tandenpoetsenalarm gaat af, ja.
3: Nou, daar is die. Hallo,
0: goedemorgen. Zeg, wie heb ik aan de telefoon gekregen?
3: Brian.
0: Hey. Goedemorgen. Brian. Zeg Brian, volgens mij hebben we elkaar al vaker aan de telefoon gehad, maar toen was je nog iets jonger, of niet?
3: Ja.
0: Ja, hoeveel jaar ben je vandaag geworden, Brian?
3: 10,
0: kijk eens aan.
1: Dubbele cijfers.
0: Ja, dat is een mooie leeftijd. Zeg, ja. Brian, ik probeer het altijd, maar ik vind het toch lastig. Zit je dan nu in groep 6?
4: Ja, nou zit je nog in groep 6.
0: En je gaat naar groep 7, toch?
4: Ja.
0: Ah, kijk aan. Ja, ik vind dat toch altijd moeilijk hoor, dat gokken. Maar goed, we bellen natuurlijk helemaal niet voor school, want de vakantie staat bijna voor de deur. We bellen voor je verjaardag. Zeg Brian, je staat weliswaar nog in de badkamer lekker je tanden te poetsen, maar heb je wel altijd gehad om cadeautjes uit te kunnen pakken?
4: Ja, zeker.
0: Oh, en wat hebben we gekregen?
4: Ik heb een telefoon gekregen.
0: Zo.
1: Dat is bijzonder. Is dat je eerste, Brian?
4: Ja.
0: Aha, en Brian, dit is natuurlijk een dingetje wat papa's en mama's soms best wel lastig vinden. Mag jij hem straks mee naar school nemen of niet?
4: Nee.
0: Dus hij blijft thuis in de kluis?
4: Zeker weten.
0: Aha, en zeg Brian, nou heb je zo'n mooie telefoon gekregen. Wat ga je er allemaal mee doen? Heb je al plannen?
4: Natuurlijk zeker mijn vrienden een beetje appen en ook een beetje bellen.
0: Ja? Ga je er ook spelletjes op doen bijvoorbeeld?
4: Ja, dat ook zeker wel.
0: En welke dan?
4: Geen idee allemaal. Ja. Gewoon een beetje Roblox of zo.
0: Oh ja. Je hebt natuurlijk zoveel spelletjes die je allemaal op je telefoon kunt zetten. Ja, zeg, dat is natuurlijk wel hartstikke leuk dat je dat gekregen hebt, Brian. Zeg maar, Brian, heb jij dan ook zo'n officieel mooi hoesje om je telefoon heen, zodat die niet zo gauw stuk gaat?
4: Ja.
0: En hoe ziet die eruit?
4: Een beetje blauw.
0: Beetje blauw? Oh, dat is handig. Dan kan je precies zien als je telefoon bijvoorbeeld op tafel ligt van wie die... Of heeft iedereen bij jou thuis een blauw telefoonhoesje?
4: Nee.
0: Oh, gelukkig. Nou, dan is dat handig.
1: Ja, dat vind ik leuk. Hey, Brian, ik heb even het lijstje erbij gepakt van schermtijd per dag. Ja, daar wordt natuurlijk op gelet. Als je nou een telefoon hebt, je bent 10 jaar.
0: Ja.
1: Dan mag je er maximaal 2 uur per dag op.
0: Oh, hebben jullie die regel ook thuis, Brian?
4: Ik zit er altijd maar 1 uur op.
0: Oh, kijk.
1: Nee, nou, dat doe je dat hartstikke goed, Brian. Ja,
0: ik wou net zeggen, wat goed zeg. Zeg, maar Brian, dan heb je dus nu officieel je eigen telefoon. Die zijn natuurlijk wel ietsje duurder dan bijvoorbeeld een nieuw kleurboek of zo. Of een nieuw leesboek. Dus ik neem aan dat het jouw enige cadeau was. Of heb je nog meer gehad?
4: Nee, dat was het. Ja, dat was het.
0: Dat is ook wel... Extra cool natuurlijk dat je zo'n mooie telefoon hebt gekregen. Zeg maar Brian, voor je verjaardag gaan we ook nog wat doen op school?
4: Alleen zingen, want wij mogen niet trakteren.
0: Jullie mogen niet trakteren. Och jee. Maar jullie gaan wel meer doen dan alleen zingen op school?
4: Wat zei je?
0: Jullie gaan toch wel meer doen dan alleen zingen op school?
4: Ja, ook nog de klasse rond.
0: Ik dacht al alleen nog maar zingen. Oh, ook nog de klasse rond. Oké, dus dan weet iedereen op school dat jij vandaag jarig bent.
4: Ja.
0: Dat is het belangrijkste. Zeg, Brian, nou ben je lekker verwend. Straks natuurlijk nog even je verjaardag vieren op school. Wij willen natuurlijk jou een hele fijne verjaardag wensen. Maar dat doen we natuurlijk altijd met dat bekende liedje. Want iedereen die vandaag jarig is, die heeft een hele speciale dag. Jullie hebben trouwens een mooie temperatuurdag uitgekozen. Het wordt vandaag lekker zonnig met 25 graden. Dus we gaan even zingen voor iedereen die vandaag jarig is. En natuurlijk Brian van 10 aan de telefoon.

0: Ja, ja. Hip, hip, hip.
1: Hoera! Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Brian aan de telefoon. Brian, ik wens jou vandaag heel veel plezier. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio.
2: Doei.
1: Doei.

0: leukste muzikale tweeling van Nederland, Milène en Rosanne. Ja, hier klonken ze nog wat jonger. Inmiddels zijn ze natuurlijk ietsje ouder. Maar het is ook leuk om af en toe van die echte kids hits nog even te laten horen van toen.
1: Nou, wat je nou zegt, zij klonken toen een stuk jonger. Brian, die werd nu 10 jaar. En Brian, die was 5 jaar geleden natuurlijk een stuk jonger. Dat is logisch. Ja. Toen klonk Brian ook een stuk jonger. Want ook toen kwam Brian al wel ons op de radio. Sterker nog, ik weet nog dat wij een paar jaar geleden... Toen is DJ Mayoni genomineerd voor beste presentator van een online radiozender.
0: Ja,
1: weet je dat
0: klopt.
1: Nog?
0: Ja.
1: En je had ook nog de meeste publieksstemmen.
0: Ja.
1: En toen vroegen ze aan ons, de organisatie, van kun je een stukje naar ons sturen van wat je op de radio doet. En daar zat een stukje in van Brian. En dan hoorde je dus daar in het museum beeld een geluid. Hallo, ik ben Brian. En, maar dit was natuurlijk, toen klonk je een stuk jonger dan nu.
0: Ja, toen was Brian pas 5.
1: Ja. Dus dat is toch leuk hoe dat gaat, hè?
0: Absoluut, absoluut. Zeg, en daarover gesproken, kijk, wij zijn er natuurlijk voor jong en oud. Het maakt ons niet uit hoe oud je bent, als je maar lekker luistert naar Hallo Kids Radio. En daarover gesproken, wij kregen vorige week een keer de vraag van iemand die zei, ja, maar ik wil graag meedoen met de prijsvraag, maar ben ik daar niet te oud voor? Nee. Iedereen mag meedoen met de prijsvraag. Weet wel dat we nu al in de herhaling zitten. Het enige wat vooral belangrijk is, als je mee wilt doen om iets te winnen bij Hallo Kids Radio, moet je natuurlijk wel even alles invullen. Want de prijsvraag, het goede antwoord roepen naar de radio, dat is lastig. Dan kunnen we je niet bellen.
1: Nee, dat hebben we wel eens gehad. Hè? Luisteraar dat zei, dat zeg je niet. Dus als we op de radio zeggen, zeg het maar.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk letterlijk, kan dat niet. Hè?
0: Ja, dat is een beetje onhandig. Dus, belangrijk. Okay. Als jij vandaag graag iets zou willen winnen bij Hallo Kids Radio, let dan nu heel goed op. Want we hebben hier namelijk bioscoopkaartjes in de studio liggen voor een hele leuke animatiefilm. Namelijk de film Rally. En dat is echt een leuke film. Het gaat over racen. Er staat namelijk van Parijs tot aan de piramides.
1: Oh, spannend. Dat is leuk. Nou, filmtickets kun je winnen. Let op. Hier komt de vraag van vandaag.
0: Oké, komt-ie. Wat moet je altijd omdoen als je in de auto zit? Dus wat moet je altijd omdoen als je in de auto zit? Is dat
1: A,
0: een bril? Of is dat
1: B,
0: een keukenschort? Of is dat
1: C,
0: een gordel? Dus wat moet je altijd omdoen als je in de auto zit?
1: Nou, weet je het antwoord? Wat moet je altijd doen als je in een auto zit? En niet alleen achter het stuur, hè?
0: Nee, allemaal.
1: Het antwoord kun je insturen via hallokidsradio.nl. Dat is onze website. Klik dan op het plaatje win. En vul daar bij de ochtendshow je naam in, je telefoonnummer en je goede antwoord. A, B of C. We doen nog 1 keer de vraag, daar komt-ie.
0: Oké, laatste keer de vraag voor die bioscooptickets voor de film Rally. Wat moet je altijd omdoen als je in de auto zit? Is dat A, een bril, B, een keukenschort of C, een gordel? En voor iedereen die nu het goede antwoord weet, jongens, ik heb het idee dat er een hele hoop net nog bij de eerste ronde van de prijsvraag liepen te slapen, want er zijn nog niet zoveel deelnames. Dus wil jij graag naar de bioscoop, gratis en voor niks, dan zou ik even meedoen met het antwoord op die prijsvraag.

0: samen met Miles Smit op Hallo Kids Radio. Ja, meestal doen we niet twee Engelse liedjes achter elkaar. Maar ik denk dat we dat nou wel gaan hebben. Want het is namelijk tijd voor de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Alhoewel, Arnoud, er zijn natuurlijk ook een hele hoop Nederlandse liedjes gemaakt over een naam. Want je hebt bijvoorbeeld
2: Ja, ik zit even
0: Laura.
2: Te denken. Haar naam is Laura. Ja, ja. Van, hoe heet ze ook weer? Jan Smit.
0: Ja, en er was iets met een rietje. Wat was dat ook weer? Sofietje, dat was het.
2: Zij dronk oranje met een rietje met Sofietje. Ja. Dat klopt. En ik zag binnenkomen, we hebben een mama die heet Linda. Linda,
0: oh, ja,
2: Linda van de Franke Boeiengroep. Nou, die moeten we zeker even draaien. Dat is leuk natuurlijk. En ze zijn er nog veel meer. Je hebt ook een paar hele bekende. Hè? We hebben Rosanna gehad gisteren van Toto. Rosanne van Nick en Simon.
0: Mm-hmm.
2: En Valerie is natuurlijk een hele bekende. Maar ja, dat is natuurlijk altijd, als je dan over een naam begint, dan is dat de meest voor de hand liggende. En het is ook leuk om wat andere liedjes te nemen. Nou,
0: zeker.
2: We gaan terug naar 1978, Mayoni.
0: Ja.
2: En dat is lange tijd geleden.
0: Zeker.
2: En we gaan luisteren naar de band Blondie. Dat is een Amerikaanse band. En dit was hun allereerste hit. Dus dat noemen ze dan een doorbraakhit.
0: Oh ja.
2: Denise heet het. Denise. Niet origineel van hun. Ik laat heel even een klein stukje horen. Want dit is het origineel daarvan. En dat komt uit 1963. Het is een beetje een doo-wop nummer. Ah, dit is oud, hè? Let op.

0: Blondie Hoor is dus eigenlijk die versie van Blondie veel bekender geworden.
1: Nou, dat is natuurlijk de grote hit. Een beetje rockachtig. Ah. Dit is Blondie, nu op Hallo Kids Radio met Denise.

0: 3 met liefde, love, amour en daarover gesproken. Gisteren was er groot nieuws, want we hebben natuurlijk Hanne, Marten en Klaasje in K3 zitten. Marten die is nu zwanger, die kan elk moment bevallen van baby nummer 2. En rappapa, wat was nou gisteren het nieuws?
1: Ja, ik hoorde het, jij mag het zeggen.
0: Hanne is inmiddels ook zwanger. Ja.
1: Nou zeg, het is ja, het ook gaat baby maar nummer door natuurlijk. 2. Ja, en dan zit ik toch even te denken op de afdeling planning bij Studio 100.
0: Ja, dat is wel
1: ze
0: lastig,
1: denken.
0: Denk ik.
1: Nou,
0: ja.
1: We hebben het dit helemaal zo mooi gedaan. En Marten, en dan komt Klaasje even terug. En dan kunnen we weer. Oh, hè? Oh, de telefoon gaat. Wacht even. Hanne aan de lijn. Ik ben zwanger. Ja, dus dat betekent dus dat op een gegeven moment dat ze er ook weer uit. Dus die denken, ja, en nu? Wat moeten we nu even zien?
0: Ja, ik denk namelijk, tenminste, je bent natuurlijk normaal gesproken 9 maanden zwanger. En meestal ga je niet op dag 1 dat je zwanger bent ook roepen dat je zwanger bent. Daar zitten vaak wel wat weken tussen. Dus ja, het zou me niks verbazen als Marten straks terug is van zwangerschapsverlof. En dat vrij rap daarna dan Hanne gaat. Dus ja, ik denk dat ze Klaasje nu meteen al even gevraagd. Klaasje, heb jij volgende half jaar ook nog wat te doen? Of hoe zit het?
1: Ja, en nou ja, je weet hè, ik heb ooit een puzzel gekocht van K3. En die was veel goedkoper dan normaal. Die was in de aanbieding en ik was heel trots erop. Ik zei, nou kijk eens Marjoni, wat ik heb. Kunnen we misschien nog eens een keer weggeven op de radio? En toen zei je, kijk eens naar de voorkant. Dat was dus een puzzel met de oude K3 waar Klaasje nog in zat. Maar ja, ik ga het je voorspellen. Die puzzel die gaat straks gewoon weer een keer kloppen. Dat
0: ja,
1: is
0: alleen
1: toch te grappig.
0: Dat is natuurlijk dan nu niet zo, hè? Want als Hanne namelijk met zwangerschap verlof is, dan is Marten weer terug. Ja. En Julia is er ook nog. Ik bedoel.
1: Ja, straks gaan ze Josje bellen.
0: Dat zou wel een beetje een leeftijdsverschil zijn. Ik zou het leuk vinden, tenminste, als ik dan mag kiezen. Hanne en Marten zijn natuurlijk al een keer eerder eventjes een tijdelijk weg geweest. Die hebben allebei natuurlijk nu baby nummer 1. En daar komen dus baby nummer 2 aan. De allereerste keer dat iemand uit K3 zwanger was, dat was toen Hanne. Die is toen vervangen door Diede. Die kwam ook uit Nederland. Die had ook meegedaan met K2 zoek K3. Ja, die is nu Toon Roosje. Ja, ik zou dat nog steeds ook een hele goede vervanger vinden. Want ik vind dat ze gewoon leuk kan zingen. Maar ja.
1: Weet je wat ze ook kunnen doen als ze daarna echt niet meer uitkomen met de afdeling planning? Kijk, dan kunnen ze altijd gewoon de originals bellen. Want die kunnen het ook. Dat is toch
0: Toch net een beetje anders natuurlijk. Maar ja, het zou kunnen. Je weet het niet. Ja, dat is absoluut
1: over,
0: zo.
1: Over K3 gesproken trouwens.
2: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.
1: Ja, zo is maar net.
0: Ja, ze zitten regelmatig bij ons op de radio. Zeg, Arnoud, we moeten even stoppen met kletsen over K3. Want het is de hoogste tijd om iemand te gaan bellen. Die heeft meegedaan met de prijsvraag. Want ja, ook dat doen we ook nog. We hebben niet alleen nieuws wat we moeten melden, maar ook prijzen die we moeten weggeven.
1: Zeker, we gaan iemand naar de bioscoop sturen. Naar de film Rally. Die is hartstikke nieuw. En de vraag is, wie gaat het worden? Wie gaat het zijn? We gaan bellen, denk ik.
0: Ja, we gaan eens even bellen. Want het zijn natuurlijk bioscoopkaartjes die hier in de studio liggen. Voor die animatiefilm Rally. Leuk om naartoe te gaan. Maar ja, dan willen we wel even het goede antwoord horen. Spannend. Wordt er opgenomen? Nou. Hallo, goedemorgen met Arnoud en Marjoni van de radio. Hallo. Ik hoor niemand, maar ik zie wel dat de telefoon is opgenomen. Dat is ook knap. Hallo, goedemorgen. Ik ga even opnieuw bellen, Arnoud, want er werd opgenomen. Ik hoorde het, maar ik hoorde niemand aan de andere kant. Ik denk,
1: nee,
0: hoe kan
1: maar
0: dat nou
1: goed,
0: weer?
1: Dat hebben we ook wel eens. Dat kan, hè, dat de verbinding niet helemaal goed is. Als je denkt, hey, ik heb net de radio aangezet en ik kan wat winnen. Zeker, tickets voor de film Rally.
0: Nou hoor ik wat. Hallo. Goedemorgen, met Arnoud en Marjoni van de radio.
3: Hallo.
0: Hallo, zeg, wie hebben wij aan de telefoon?
3: Mooi.
0: Roy, goedemorgen. Roy, zeg Roy, jij hebt meegedaan voor de prijsvraag. Even een belangrijke vraag. Heb jij al vakantie of nog niet?
3: Nog niet.
0: Nog niet, oké. Okay. Moeten we nog lang wachten of valt mee?
3: Nog 4, 5 weken.
0: Oh, dat is nog best wel een stukje dan. Nog 4 weken. Maar goed, aan de andere kant, als je daarna vrij hebt, dan ben je lekker vrij. Terwijl de rest niet meer vrij heeft. Dus ook wel eens fijn.
3: Ja.
0: Ja, absoluut. En jij dacht, nou, ik zou graag in de vakantie naar de bioscoop willen. Vind ik een goed idee. Maar, Roy, dan moeten we natuurlijk wel eerst eventjes het goede antwoord weten op de prijsvraag. Dus Roy, let op. Ik ga de prijsvraag nog een keer stellen. Mag jij heel hard jouw antwoord roepen? Want we zijn op zoek naar het goede antwoord op de prijsvraag. Wat moet je altijd omdoen als je in een auto zit? Is dat A, een bril? Is dat B, een keukenschort? Of is dat C, een gordel?
3: Nee, een
0: gordel. C, een gordel, hoor ik heel hard. Ja!
1: Ja, dat is gewoon belangrijk, hè? Ook als je achterin zit.
0: Ja, absoluut. Ja, want een bril is leuk, maar die heb je niet per se nodig. En een keukenschort, die hoort natuurlijk in de keuken. Dus Roy, jij had het goede antwoord. Wij gaan jou naar de bioscoop sturen.
3: Samen met mama,
0: gezellig. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Zeg, Roy, dan wel even, dat is natuurlijk wel een dingetje als je de bioscoopzaal inloopt. Waar ga je dan zitten? Vooraan, achteraan, een beetje midden?
3: In de midden.
0: In het midden. En maar precies in het midden, ga je het helemaal uitrekenen per stoelen?
3: Oh, maar dan moet je nog daar eten.
0: Een beetje ongeveer. Ja, nee, dat snap ik. Dat snap ik. Ja, want de ene bioscoopzaal is natuurlijk een stuk groter dan de ander. Maar Roy, ik ga zorgen dat ik precies weet waar ik de tickets naartoe kan sturen. Zal ik straks even met mama regelen. En dan wens ik jou alvast heel veel plezier bij de bioscoop. Wil je mij dan wel even laten weten hoe de film was? Of die leuk was?
3: Ja. Dat ga ik doen.
0: Nou, helemaal goed. Roy, ik wens jou vandaag heel veel plezier. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio.
3: Dankjewel.
0: Graag gedaan. Doei. Kijk eens aan, dat was Roy op Hallo Kids Radio. Die ging er vandoor met de bioscoopkaartjes voor die leuke animatiefilm Rally. En als je nou denkt, ja, maar die had ik ook graag willen winnen. Nou, morgen nieuwe ronde.

0: Ja, we hebben thuis nog een paar verzoekliedjes klaarstaan. Doen we zometeen na 8 uur, vlak voor schooltijd. En heb je nou ook nog een liedje waarvan je zegt, ja, dat wil ik graag even horen. Stuur het even door via de WhatsApp-telefoon of via de mail. Gaan wij nu het bingo-spelletje doen met Kinderen voor Kinderen. We hebben een lijst met 75 liedjes daarop. Mm-hmm. En toevallig ook 75 balletjes in de molen.
1: Ja, dat helpt toch wel een beetje met keuzes maken. Want Kinderen voor Kinderen, we hebben het laatst geteld, heeft meer dan 500 liedjes gemaakt. Ja, dat is natuurlijk onmogelijk om daar iedereen mee te doen. Dus vandaar die bingomolen. Arnoud, roep eens even een nummertje waarvan je denkt, nou, daar heb ik zin in. Kan alles
0: even
1: zijn.
0: Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 100, nummer 11.
1: Nummer 11. Nummer 11. Ja. Ik ga mijn best doen. Dan moet je even niet verklappen wat erop staat op nummer 11. Want dat is dan wel zo leuk natuurlijk. Oké. Nummer 11. Nee. Sorry. Maar er zit wel een 1 in. Namelijk nummertje 51.
0: Oké, nummer 51 op de lijst. Ja, nummer 11 was zomertroep geweest. Ik dacht even snel een liedje uitzoeken wat met de zomer te maken heeft. Ja. Nee, dit gaat over boeken. De boekenwurm.
1: Is ook leuk.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Dat betekent, en die begint volgens mij met zo'n zo'n pianootje.
1: Eens even kijken of jij gelijk hebt, hoor. Oh, hey.

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Nu te zien in de bioscoop.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, sorry, we zijn een beetje uitgelopen. Het is inmiddels 14 minuten over 8. We zitten al bijna tegen het naar schoolalarm aan. Maar het was gezellig. Dus we hadden natuurlijk ook nog een winnaar en alles. En we hadden Shakira, die wilde graag gedraaid worden. En dat snap ik ook wel. Die zat op nummer 1 in Nederland en eigenlijk over de hele wereld.
0: Mm.
2: Ik vind Shakira nu toch wel een beetje Miss WK-voetbal.
0: Ja, die heeft al zo vaak inmiddels liedjes gemaakt. Maar dat is ook, laten we eerlijk wezen. Iedere keer als zij het maakt, dan wordt het een grote hit. Doet iemand anders het, dan is het dus een beetje zo'n ja, maar Shakira kan het beter. Kan ze het beter gewoon in één keer doen.
2: Ja, ze moeten gewoon voortaan altijd Shakira vragen.
0: Ja, vind
2: dat
0: ik
2: is
0: ook.
2: Gewoon,
0: ja.
2: Dat is gewoon, dan hebben we het bij deze afgesproken. We gaan het niet te lang maken, want we moeten zo meteen iedereen naar school sturen. Mm. En het is, even kijken, als je nou in het midden van het land woont, heb je dan eind van deze week vakantie? Of is dat eerst het zuiden?
0: Volgens mij is eerst het zuiden aan de beurt. Volgens mij is midden dit jaar als laatste. Ja, dat is altijd een beetje gekke. Je zou denken dat het elk jaar hetzelfde is. Nee, elk jaar gaat er weer de hussel doorheen. En dan is het noorden aan de beurt.
2: Ja.
0: En dan is het zuiden. Dus, maar dit jaar was het noorden als eerste. Het zuiden daarna en dan het midden.
2: Nou, woon je in ieder geval in Limburg, in Brabant of Zeeland, dan heb je vrijdag of misschien al eerder vakantie. En woon je bijvoorbeeld in Utrecht of in Gelderland,
0: dan ben je midden,
2: dan moet je nog een weekje. Moet je een weekje wachten. Ja. Dat is het midden. Ja.
0: Ja.
2: Nou, het grootste deel van het land gaat gewoon naar school toe. En papa's en mama's lekker nog aan het werk. Dus ik denk dat we maar een beetje richting ons liedje moeten gaan.
0: Ja.
2: En zometeen naar school, Marjoni.
0: Absoluut. Maar we hebben nog één verzoekje klaarstaan. Namelijk van Simon. Die wil graag het liedje Banaan horen. Dus die gaan we nog even draaien voordat we iedereen naar school gaan sturen. Want ja, dat is een hele grote meezing. En die kun je doen terwijl je je broodtrommel vult. Dat is misschien wel een idee.

0: dit liedje wordt volgens mij nog steeds heel vaak gezongen op school. Of je nou wel of niet straks die lunchtrommel open doet met dat er ook echt een banaan in zit. Maar we zijn wel eens op feestjes geweest en zodra we dat liedje aanzetten, die banaan. Nou, dan kon iedereen hem van voor tot achter helemaal meezingen. Is dat toch wel weer
1: ja,
0: leuk?
1: Ja, is leuk, hè?
0: Ja, is toch even...
1: Eigenlijk... Ja, het is niet een hartstikke nieuw hip liedje. Het is een wat oud liedje. Maar...
0: Nee, maar ja, aan de andere kant, het is niet zo oud als op een grote paddenstoel.
1: Nee, en het gaat over een stukje fruit wat gezond is. He.
0: Ja, absoluut. Nou, misschien heb je hem wel in je broodtrommel zitten, die banaan. En die broodtrommel die moet nu langzaamaan wel naar school. Maar jij natuurlijk zelf ook. Ja, dat is wel een beetje raar als je broodtrommel wel stuurt en jezelf niet.
1: Nee, ja, ik ga niet naar school, nee. Maar ik heb wel het alarm zeg maar klaarstaan. Het naar schoolalarm. Nou, de laatste loodjes zeggen ze wel eens. Hè. Als je in het midden of in het zuiden woont, dan is het nog 1 of 2 weken naar school toe. En dan kun je lekker vakantie vieren. Oké, voor deze dinsdagochtend zet ik de megafoon aan. Klik, daar gaat hij. En dan ga ik aftellen. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

0: Dat was een liedje van Wolf en Klein Duimpje. En het zou zomaar kunnen dat we die straks nog een keer horen op de radio.
1: Ja, waarom zeg je dat?
0: Nou, omdat Sprookjesboom bijna eraan komt.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja. De bekende Sprookjesboom. Mm. En dat is niet zomaar een dag. Het is vandaag de dag van het sprookje.
0: Ja, oh, dat is een goeie. Ja, daar hebben ze natuurlijk vast ook nog wel verhaaltjes over. Ik bedoel, ja, Roodkapje heeft haar eigen sprookje. Wolf heeft... sterker nog, die heeft eigenlijk twee sprookjes. Klein Duimpje heeft ook een sprookje. Dus ik ben benieuwd wat Sprookjesboom van plan is vandaag.
1: Nou, we gaan het horen. Zometeen over één liedje.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf zag de reus met een kruiwagen vol eten.
1: Bij zoveel heerlijke boodschappen zit vast wel een hapje voor een hongerige vriend als ik.
2: Altijd hetzelfde met jou. Een stukje watermeloen kan je krijgen.
1: Ik mag geen fruit van de dokter. Hé, hey, dat is een waarzegmeloen.
2: Waarzegmeloen?
1: Ja, als je erin kijkt, dan kun je de toekomst voorspellen.
2: Huh? Ik zie niks.
1: Maar een waarzegwolf wel. Zo zie ik dat jij straks pijn krijgt aan je voet.
2: Houd me voor de gekke.
1: Hé, hey, zit klein duimpje op je hoofd.
2: Hier, auw, auw.
1: Oh, nee, toch niet.
2: Waarom overkomt mij dit dan toch altijd?
1: Pijn aan je voet, de voorspelling komt uit.
2: Is het echt een waarzegmeloen?
1: Zeg, zou ik tegen jou liegen?
2: Wat ziet er nog meer?
1: Kijk, één voorspelling kost precies een kruiwagen met eten.
2: Zoveel?
1: Nou, het is het waard. Want ik zie dat je deze dag rijker wordt dan je was.
2: En kunt je zien of ik mijn laarzen ooit terugkrijg?
1: Ogenblik. Ik zie dat jij in de toekomst niet meer op die sokken rondloopt.
2: Mooi zo. En word ik slim? Niet dat ik nu dom ben, hè, maar...
1: Voor de avond valt weet jij meer dan de fakir.
2: Jippie! Leven mijn leven van zo dadelijk.
1: Ja, en dat allemaal voor dit gevulde boodschappenmandje. Zo.
2: Ja. Oh, je bent echt een goede vriend, hè. Ah, fakiertje. Straks ben ik rijk en loop ik niet meer op deze sokken. En dan weet ik meer dan jij. De wolf heeft mijn toekomst voorspeld met deze waarzegmeloen.
3: De toekomst zie je niet in fruit. De wolf haalde een grapje uit.
2: Huh?
3: Ik wil niet onaardig doen, maar wat jij bent rijmt op meloen.
2: Zoen? Voetbalschoen? Oen? Ik ben geen oen. Waar is die wolf? Ik krijg hem wel.
1: Die reus is erachter gekomen dat ik een geintje heb uitgehaald.
4: Speciaal voor jou gebreid, om je op te vrolijken.
5: Ach, wat moet een draak met sokken. Een goudstuk voor wie mij aan het lachen krijgt.
2: Weten jullie waar de wolf is? Hij verdient straf.
5: Oh, waarom?
2: Zeg ik niet. Maar ik ben heel boos, hè?
4: Wil jij deze zelfgebreide drakensokken dan misschien?
2: Oh, lijkt me mijn maatje.
5: Hé, hey, vertel nou wat de wolf heeft uitgehaald.
2: De wolf zei dat een waarzegmeloen is. En hij heeft mijn toekomst voorspeld voor een kruiwagen vol eten.
5: Een waarzegmeloen?
4: Hoe verzin je het?
5: Wat een goede grap. Kay, geef hem een dukaat uit de kist.
2: Omdat je me uitlaat.
4: Die drakensokken staan je heel goed.
2: Tjonge, nieuwe sokken, een dukaat. Hé, hey, ik ben rijker dan ik was. En ik loop niet meer op mijn sokken. Dat heeft de wolf voorspeld.
4: Oh.
5: En dat zag hij in deze meloen.
2: De fakir zei dat niet kon, maar ik weet wel beter. Huh? Maar dat was de derde voorspelling. Alles wat de wolf zei, is echt waar geworden. Ik moet hem bedanken.
1: Als dit allemaal in mijn maag zit, is die reus mijn grapje al lang vergeten.
5: Daar is hij. Ik mag eerst.
4: Maar ik wil mijn toekomst ook weten.
2: Hé, hey, waar zeg wolf?
4: Oh, de ontevreden klant heeft me gevonden. Hey. En die boze vuurvlieg is er ook bij.
2: Hey, blijf staan.
4: Ja. Wegwezen.
2: Hey.
4: Want ze maken wolvengaat.
2: Blijf staan. Ah. Hier blijven. Waar zeg wolf?
4: Blijf staan, joh. Hey.
0: Nee, wolf. Het voelt niet fijn als je iets gemeens hebt gedaan. Zelfs al komt niemand erachter. Zo had de ezel eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Dat was muziek uit Vlaanderen van Like Me. Want ja, daar heb je al een lekker vakantie.
1: Dit is de ochtendshow met de leukste liedjes. Ja. En het laatste nieuws. Ik heb wat bijzonders. Want het WK voetbal is in volle gang. Mm. Het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, in Canada en in Mexico. Nou, dat laatste land, daar is iets bijzonders aan de hand. Want de WK. Winst van, moet ik het goed zeggen, van afgelopen woensdag. Ja, toen wonnen ze van Ecuador. Inmiddels is Mexico niet meer door volgens mij. Maar,
0: nee, Mexico ligt eruit.
1: Ligt eruit, ja. Maar toen wonnen ze nog van Ecuador. Nou ja, dus de Mexicaanse fans die gingen in eigen land de straat op. Mm-hmm. En toen dook er opeens een hond op die al een hele tijd vermist was.
0: Oh!
1: Ja, die hond die liep over straat. En hoe kwam het nou tot stand? De hond die dook opeens op in een livestream met feestende WK-fans. Een van de fans die had die hond gezien, die pakt die hond op. En die zat lekker te feesten met die hond. En het baasje van die hond die ziet dat live op tv gebeuren. En die denkt, dat is mijn hond die alle tijd zoek is.
0: Oh, maar hoe is dat dan uiteindelijk opgelost?
1: Die hond is uiteindelijk, een familielid van het baasje, die is naar die plek gegaan. Die herkende ook de plek waar het was. En heeft dus de hond teruggevonden. Het beestje was een beetje verzwakt, maar gaat verder goed. Dus dankzij die winst en dankzij die beelden is dus die hond teruggevonden. Dat is toch een bijzonder verhaal, hè?
0: Ja, dat is zeker een bijzonder verhaal. Maar het is toch wel handig dat zo'n tv-stream er dan is, hè? Want anders had hij hem nooit gevonden.
1: Nee, en dank ook aan die fan die dus die hond heeft opgetild.
0: Ja.
1: Want daardoor kwam die in beeld op tv. En konden ze dus de hond uiteindelijk weer vinden. Dus bijzonder verhaal. En de hond die is weer lekker bij zijn baasje.

0: Is natuurlijk ook een leuk idee, hè? Om tijdens je vakantie even een duik te nemen in de zee. Want zelfs Piet Piraat doet dat af en toe. Zou je niet zeggen. Maar ja, hij maakte er wel een liedje over.
1: Een duik in de zee, dat hij af en toe even van zijn boot afspringt.
0: Ja, maar hij zong toch net dat ze over een duikboot, dat ze dat een keer gedaan hadden. Kijk, een duikboot gebruiken tijdens je vakantie, dat lijkt me wat lastiger. Dat is normaal gesproken wel een duur grapje natuurlijk. Maar snorkelen bijvoorbeeld kan wel. Of met zo'n duikfles op je rug. Ja, hoe noem je dat? Dat noem je gewoon duiken, toch?
1: Volgens dat noem je duiken, ja. Ja, dat zit alleen in het woord. Ja, goed, ik moet me even voorstellen dat zo'n Piet Piraat dan goed, even baantjes treedt. Ja. Het is vandaag de dag van het sprookje. Het is ook de dag van de chocolade. En de dag, wat was dat ook weer? Vertel een eerlijk verhaal. Ja. Nou, dat allemaal. Maak er wat moois van op deze dag van het sprookje. Want dat is toch wel de leukste eigenlijk. En zometeen het peuteruurtje. En vanmiddag na schooltijd natuurlijk zoals elke dag de wereld van Studio 100.
0: Yep.
1: En deze ochtendshow die is er morgenochtend weer.
0: Maar natuurlijk, en morgenochtend geven we ook weer die hele leuke prijs weg van die bioscoopfilm. Dus als je nu zit te luisteren en denkt, oh ja, maar ik ben team vakantie. Ik heb nou pas net de radio aangezet. Dan zou ik toch adviseren om morgenochtend even de radio wat eerder aan te doen. Want om 7:10, dan gaan we de eerste keer de prijsvraag spelen. En iets over 7:30, ronde nummer 2. Dus dan kan je nog een beetje uitslapen. Ja, het zou zo zonde zijn als je graag naar die film wil. En dan nog ligt te slapen op die tijd.
1: Dat is zo. Nou, we zijn er dus morgenochtend vanaf 6:00. Hopelijk ben je er dan ook weer bij.

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Nu te zien in de bioscoop.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Kom

0: precies als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken. Dat komt allemaal in de krant van Vaderstand. Van Fabeltjesstand.
1: Dit is het peuteruurtje.

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Ken je alle dierengeluiden al? Kijk eens, daar zijn varkens.

Kijk eens naar het beestje, met hem is het een feestje. Want hij is gek op jou. Hij ziet er eigenlijk best heel schattig uit.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: koffie? Weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Zo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf en de reus maakten ruzie.
1: Ik ben de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Dat ben ik, dat weet toch iedereen?
1: Nee, ik. Kijk dan zelf. Mooie grijze haren, knap kostuum, prachtige poetsen.
2: Prinses Assepoester, wie van ons twee is de knapste bink? Ik toch?
1: Nee, ik. Toch?
3: Nou, moeilijke vraag. Jullie zijn allebei heel mooi.
1: Ja, maar ik ben mooi.
2: Nee, ik...
3: Rustig maar.
1: U moet zeggen wie van ons twee de mooiste is.
2: Ja, wie?
3: Ik heb in mijn paleis een toverspiegel. Die kan vertellen wie de mooiste is.
1: Afgesproken. Dan organiseren we een schoonheidswedstrijd. De toverspiegel verkiest de knapste bewoner van het Sprookjesbos.
2: En dat ben ik.
1: Nou, ik dacht het niet.
3: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste in het Sprookjesland?
4: De mooiste, dat bent u, o mooie, mooie Assepoester.
3: Dank je wel, lieve spiegel. Maar ik zou je een gunst willen vragen. Dadelijk komt iedereen je vragen wie de mooiste is. En ik ben bang dat daar ruzie van komt. Zou je daarom willen... Zou je dat willen doen?
4: Wilt u dat echt, o mooie Assepoester?
3: Mm-hmm.
4: Goed dan, omdat u het vraagt.
3: Dank je wel, lieve spiegel.
5: Heb je het nieuws gehoord van een schoonheidswedstrijd? Wat spannend, hè?
6: Nee, joh. Helemaal niet spannend.
5: Nee?
6: Natuurlijk niet. Jij wint dat toch. Maar jij bent de mooiste van het Sprookjesbos.
5: Wat lief.
1: Ah, lekkere hapjes. Eindelijk heb ik jullie te pakken.
5: Wacht even, meneer de Wolf.
1: Waarom zou ik? Mijn maag knort.
5: Ja, maar je wil de schoonheidswedstrijd toch niet verliezen?
1: Nee, hoezo?
5: Als u dadelijk met een volle, dikke buik naar die wedstrijd gaat... dan verkiest de toverspiegel u nooit tot de mooiste van het bos.
1: Ja, dat heb je goed gezien. Nou, voor dit keertje laat ik jullie dan maar gaan.
0: Iedereen in het Sprookjesbos keek uit naar de verkiezing. Eén voor één gingen alle Sprookjesbosbewoners voor de toverspiegel staan.
3: Volgende!
1: Zo!
3: Dag, meneer de Wolf.
1: Dag.
3: Gaat u maar voor de spiegel staan.
1: Ja. Nou, zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
4: Nou, ja hoor, ja, u bent de mooiste van ons.
1: Ik wist het wel, ik wist het.
3: Mag ik u wel vragen om het geheim te houden? Anders maakt u de anderen jaloers.
1: Oh, geen probleem hoor, ik hou mijn mooie mondje wel dicht.
3: Dag. Volgende.
2: Ja, daar ben ik.
3: Dag meneer de Reus. Gaat u maar voor de spiegel staan.
2: En? Ben ik de mooiste?
4: Ja hoor, jazeker. U bent de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Ah, hiep, hiep, hoera! Kist.
0: Die slimme Assepoester. Ze had aan de toverspiegel gevraagd om voor één keer iedereen tot mooiste te verkiezen. Zo was iedereen blij. Nou ja, iedereen?
3: Dag mevrouw de heks. Gaat u maar voor de spiegel staan.
7: Zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
4: Nou, tja... Sorry, Assepoester, maar ik kan niet meer liegen. Ik moet de waarheid spreken. U bent niet de mooiste, o heks, maar wel de lelijkste. O, de allerlelijkste van het hele bos.
7: Ja! Ja! Ik ben de lelijkste! Ha, ik wist het wel! Hoe raadde jij dat?
0: Ook al had Assepoester de spiegel iedereen voor de gek laten houden, toch had ze ergens gelijk. Iedereen is op zijn eigen manier mooi. Zo heeft Benjamin eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: snap ik het. Ja! Ja, ja, ja. Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, nee, nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

0: genomen aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gaaf?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: sterren kijken. Het is de hele dag al erg warm in de tovertuin. Woezel en Pip mogen daarom vanavond buiten slapen. Huh? Dat is heel leuk, maar ook best een beetje spannend.
1: Oh, het is gewoon de wind.
2: Oh. Woezel, Woezel, word eens wakker. Er zitten allemaal gaatjes in het donker.
1: Wij ze varen.
3: Pip, wat is een hondje? Kun je niet slapen?
1: Nee, niet echt. Ik hoor overal gekke geluiden en ik zie allemaal gaatjes in de lucht. Is er iets stuk?
3: Nee, lieve Pip, er is niets stuk. Dat zijn sterren. Kijk. Sterren zijn eigenlijk heel groot, maar ze lijken op kleine lichtjes omdat ze heel ver weg zijn. En 's nachts kun je ze het beste zien. Zijn ze niet prachtig, Pip? Kijk, dat daar is een sterrenbeeld.
1: Een sterrenbeeld?
3: Kijk, die noemen we bijvoorbeeld de grote beer.
1: Grote beer? Hè? Ik zie helemaal geen beer.
3: Als je goed kijkt, zie je echt een beer, hoor.
1: Oh ja, een beer. Woezel, kijk eens. Een grote beer in de lucht.
2: Huh? Wat? Een beer? Waar?
3: Woezel, kijk. Daar. Zie je het?
2: Huh? Nou... Ik zie echt geen beer, hoor.
1: Je moet een lijntje trekken tussen de lichtjes, Woezel. Kijk zo. Zie je? Een grote beer. Wow.
3: En er zijn nog veel meer sterrenbeelden, jongens. En je kan ze zelf zoeken. Kijk eens goed, jongens. Wie zien we daar? Ja, dat is Tante Veer.
4: Huh? Wat? Roept er iemand?
3: Sst. Zien jullie nog een sterrenbeeld?
1: Eens even kijken.
2: Oh ja, kijk! De grote woezel! En daar! Daar heb je sterrenpip!
3: O jee, als de grote beer sterrenpip maar niet gaat pakken.
2: Ho, ho, dat mag niet. Dat is Pip. En niemand mag Pip pakken. Zeg jij, beer? Waf, waf, waf. Waf, waf, waf. Waf, waf, waf.
3: Goed zo, grote woezel. Sterrenpip, zag je dat? Oh, kijk eens aan.
1: Ze slaapt.
3: Nou, het is goed zo. Ga jij ook weer fijn slapen, Woezel?
2: Maar ik moet Pip bewaken voor die grote beer.
3: Laat dat maar aan grote Woezel bovenover, hoor. Die kan dat heel goed. Slaap lekker, kleine jongen. En droom maar fijn over de sterren.
0: Oh, een vallende ster. Dan mag je een wens doen. Doe snel je ogen dicht en denk aan het allerfijnste. En niet vertellen, hoor. Die wens is alleen van jou. Ah, ah.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
2: Hakuna Matata.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij.
0: Je was kapot.
1: Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir zat op zijn tapijt. Maar toen...
1: Vlieg dan, tapijt. Vlieg dan, zoals altijd. Wat krijgen we nou? Anders vlieg je zo trouw.
0: De fakir onderzocht zijn tapijt, bekeek het langs alle kanten, maar zag nergens een probleem.
1: Ach, wat een gedoe. Mijn oude benen zijn zo moe.
2: Dag, fakir. Oh. Gezellig aan de wandel.
1: Toch niet. Mijn tapijt vliegt niet meer. Oh. Nu moet ik de voet keer op keer.
2: Wat vervelend. Hoe komt dat?
1: Wist ik het maar. Ik vind het zelf heel raar.
2: Misschien is uw tapijt het vliegen verleerd.
1: Het is onverklaarbaar en heel erg naar.
0: Maar Langnek zou Langnek niet zijn als hij niet een of andere oplossing bedacht.
1: Laat het tapijt maar komen. Laat het maar vliegen, hoog boven de bomen. Vlieg dan. Ja, vlieg.
2: Misschien is het tapijt versleten.
1: Oh nee, het tapijt is heel sterk. Het deed altijd goed zijn werk.
0: De arme fakir. Zonder tapijt was hij helemaal de weg kwijt.
1: Mijn tapijt geeft het vliegen op. Wat een ramp, dus ik stop.
3: Weet je wat je moet doen bij rampen? 3 keer stampen.
1: Dat is misschien geen slecht idee. Ik stamp 3 keer en zeg geen nee. Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen. Tot mijn hele grote spijt vliegt het niet, mijn mooi tapijt.
3: Hallo zeg.
1: Het spijt me, maar jezelf kan je niet helpen. Je eigen nood kan je niet stelpen.
4: Hallo, scheelt er iets?
1: Niet met mij, maar mijn tapijt. Het is de moed om te vliegen kwijt.
4: Oh, maar daar weet ik wel iets op. Voor slechts 3 koekjes. En een chocoladetaart. Heb ik wel een goed idee, hoor.
1: 3 koekjes en een chocoladetaart om weer te vliegen. Toon me dan dat je hier niet staat te liegen.
4: Ik zal je tapijt eens flink laten schrikken. Van mij, de boze wolf, zal hij zo bang zijn dat hij snel wegvliegt.
1: Dat zou prachtig zijn. Maar doe mijn tapijt alsjeblieft geen pijn.
4: Nee hoor, geen pijn. Gewoon even lekker laten schrikken. Boe! Boe! Sidder en beef. Ik ben de boze wolf. Nou, niet bang voor mij. Joh, dat tapijt is voor het vuilnis.
0: Die arme fakir. Hij wist het nu echt niet meer.
1: Hij vliegt niet langer. Ik word elk uur banger.
5: Nou, wel een beetje stoffig, dat tapijt van u. Wanneer heeft u het voor het laatst schoongemaakt?
0: De fakir had het tapijt nog nooit schoongemaakt. Dus Assepoester pakte haar poetsgerei. Ze klopte al het stof uit het tapijt. Ze boende het met water en zeep. En toen...
5: Ziet u wel? Uw tapijt was veel te vuil om nog te vliegen. Het is nu helemaal schoon, zo goed als nieuw. En het vliegt ook weer als nieuw.
1: Hartelijk dank, lieve Assepoes. Ik vlieg nu weg. Dat is geen smoes.
5: Graag gedaan hoor, fakir. En vergeet niet om af en toe uw tapijt schoon te maken, hè? Dag!
0: Wat was de fakir opgelucht. Hij vloog nog uren door de lucht. En hij had zijn lesje wel geleerd. Niet zorgen voor je spulletjes is verkeerd. Nou ja, begin ik zelf ook al te rijmen. Net zoals die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar! Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chak, laka baboom, balaka boom chak.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Is Hallo Kids Radio.
9: When I was 6 years old, I broke my leg.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
3: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja! Luister dan elke schooldag...

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Op zondag.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: jarig!
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!
3: Kom, Jana, het is zover.
4: Ja, ik heb er zin in.
3: We gaan

0: is toch superleuk, Janna?
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Hallo, papa. Kusjes en knuffels van Lars.

0: Veluwe.
1: Hè? Op de Veluwe?
2: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
2: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
2: Nu te zien in de bioscoop.
4: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri, boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
8: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
9: Wee! Party, party.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Maar zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje!

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Party, party.
9: Big, we gaan beginnen.
10: Ik ben er al, Betsy.
9: En geen windjes laten deze keer.
10: Nee, natuurlijk niet.
9: Big, de ding.

0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ik hoop dat het
1: toch wat vergaat. Wat leuk, meisjes.
2: Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja.
0: Een feestje.
1: Meisjes.
3: Hey, ik ben DJ Arnoud.
4: En ik ben DJ Mayoni.
3: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
4: Met het programma Opstaan.
5: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
4: Opstaan.
3: Met de leukste liedjes.
4: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
3: En de geheime prijsvraag.
4: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
3: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: iedereen, ik ben Kabouter Floop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
0: 1, 2, 1, 2, 3.

dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: je mee
1: met de trein?
0: Ga je mee
1: met de trein?
0: Ga je mee
1: met de trein?
0: Ga je mee
1: met de trein?
0: Ga je

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De olie.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: De magische klok. Heel lang geleden, ergens diep in een donker bos, stond een hoge ronde toren. Die toren was van een oude tovenaar die daar zijn uitvindingen deed. De tovenaar ken je waarschijnlijk niet van naam, maar je hebt vast wel eens een paar van zijn uitvindingen gezien. Hij heeft van alles gemaakt. Bijvoorbeeld mooie rode schoentjes die konden dansen. Een spiegel waar je dingen aan kon vragen, zoals wie is het mooiste van het land? En, oh ja, hij had ooit ook eens een waterput betoverd voor vrouw Holle. Hij had veel geld verdiend met zijn uitvindingen. Maar toch was hij niet rijk, want hij gaf alles weg aan arme mensen. Met zijn laatste uitvinding was hij alweer 3 jaar bezig. Een toverklok die bestemd was voor de 6 koningszonen van het land. Op een dag, toen de tovenaar weer hard zat te werken in zijn torenkamer, werd er op de deur geklopt.
1: Wie ben jij en wat wil jij van me?
0: Er stond een heel klein mannetje voor de deur met een zak op zijn rug en een wilgetak in zijn hand.
2: Daar, ik ben Slimme Toon. En ik trek door het land op zoek naar een baas die een eerlijke en hardwerkende knecht nodig heeft.
1: Hoe komt het dat jij zo klein bent?
2: Oh, dat is heel eenvoudig. Ik ben namelijk nooit gegroeid. Maar al ben ik heel klein, ik ben wel handig en slim. Dus als u een hulpje kunt gebruiken, nou, dan vindt u nergens iemand die zo hard werkt en zo eerlijk is als ik.
1: Nou, kijk aan. Kom dan maar binnen. Dan zullen we zien of je gelijk hebt. Ik ga het een paar weken proberen met je. Als je goed je best doet, kun je veel van me leren. En misschien zul je ooit zelf wel een groot tovenaar zijn.
0: De tovenaar wist niet dat Slimme Toon helemaal niet eerlijk was. Hij was al bij enkele tovenaars in dienst geweest. En overal was hij weer weggejaagd. En dat kwam omdat hij nooit de waarheid sprak. En het hem alleen maar om geld ging. De laatste tovenaar werd zo boos op hem dat hij hem voor straf in een klein mannetje veranderd had. Ondertussen werkte Slimme Toon hard en onthield hij alles. En als de tovenaar op reis ging, sloop hij naar de toverboeken en las alles wat de tovenaar had opgeschreven. Soms gluurde hij ook in de werkkamer en bekeek alles waar hij niets mee te maken had.
2: Hé, hey, kijk nou, dat is me ook een joekel van een klok. Dit is geen gewone klok. Ik ga uitzoeken hoe hij werkt. Dit moet wel heel speciaal zijn.
1: Zo, Slimme Toon. Jij hebt mijn magische klok gevonden.
2: Ik wist de tijd niet. Ik moest even op de klok kijken.
0: Slimme Toon schrok zich een hoedje. Na al zijn tovenaarservaringen had hij dan ook alle reden om heel bang te zijn.
1: Omdat je het zo graag wilt weten, zal ik je vertellen over de magische klok. Verderop wonen 6 koningszonen die zo ijdel zijn dat ze alles doen om zichzelf aan de mensen te laten zien. Ze hebben mij gevraagd een klok te maken die de mensen laat zien hoe mooi en hoe geweldig ze zijn. Als ze op hun trompet blazen, gaat de klok lopen. Maken de paarden een rondje rond de klok. En ieder kwartier luidt de bel en hoor je magische muziek die ervoor zorgt dat de mensen moeten kijken, of ze willen of niet. Dit is een klok zonder opwindsleutel. De sleutel zijn de koningszonen zelf.
0: Tja, in die tijd had je nog geen batterijen. Op een zekere dag ging de tovenaar weer op reis.
2: Hé, dit is mijn kans. Daar in dat dikke boek op de werktafel ga ik alles precies uitpluizen. Oké. Concentratie. Radertje 6 tot en met 97. Balletje. Klepel. Ah, die is dus heel belangrijk. Eens even zien.
0: Slimme Toon zat zo druk te lezen dat hij niet merkte dat de tovenaar terug was gekomen en de 6 koningszonen bij zich had. Net op tijd kon hij nog achter een stapel boeken wegduiken.
1: Kijk, heren, daar is de klok. Ik heb er 3 jaar heel hard aan gewerkt. En nu is het zover. Hij is klaar.
3: Geweldig werk, tovenaar. Zullen we hem dan maar meenemen?
1: Dat is prima, maar eerst nog even de 3 zakken goud die we als betaling hebben afgesproken, hè?
4: Oh ja,
2: Nou, kijk, het zit zo.
4: We hebben geen drie zakken goud.
5: Nou, in ieder geval, op dat moment tenminste niet meer.
3: Nee, een vader wil ze ons niet meer geven. Hij vindt het wel genoeg geld verspild hebben met onze ijdele ideeën. Nou, zijn drie zakken goud natuurlijk ook wel erg veel.
6: Dus vinden wij dat die klok ook best mee mag voor één zak goud.
5: En hij is nou toch gaaf, dus...
1: Dus wat? Potjandorie! 3 jaar ben ik bezig geweest aan jullie ijdele lapswanzerietes. En nou vertellen jullie mij doodleuk dat ik maar genoegen moet nemen met 1 zak goudstukken. Jullie krijgen de klok niet meer. Ik verkoop hem wel aan iemand anders. Maar dat je wegkomt en komt nooit meer terug. Vlug wat!
0: Slimme Toon, die alles had gehoord, bedacht een sluw plan.
2: Hé, komt dat even goed uit? Voor mij is 1 zak goud meer dan genoeg voor die stomme klok.
1: Toon, ik ga morgen op reis. Ik ga kijken of ik iemand kan vinden die de klok wil kopen. Let goed op de klok terwijl ik weg ben. Voor alle zekerheid heb ik er alle radertjes uitgehaald, want ik vertrouw die koningszonen voor geen wijzer. Ze zouden wel eens kunnen terugkomen om hem te stelen. Dus hier is de sleutel van mijn kamer. Ik reken erop dat je niemand binnenlaat.
2: Niet zolang ik er ben, tovenaar. Maak je geen zorgen.
0: Hij zwaaide de tovenaar na tot hij hem niet meer zag. Toen rende Slimme Toon het donkere bos in, recht naar het kasteel van de koningszonen.

0: Hallo meneer hooghartige, grootbenige, sterke, met grote spierballen, glanzende glansbal. Dag meneer de schildwacht. Kan ik de koningszoon even spreken? Zeg hen dat het om een toverklok gaat. Dan mag ik vast en zeker wel binnenkomen.
1: De schildwacht nam hem mee het kasteel door. Na veel donkere gangen kwamen ze eindelijk bij een kamer waar Slimme Toon de koningszonen hoorde praten. Hij verstond alleen...
2: Pak dan die klok.
1: En...
2: Je moet hem wegnemen.
3: Wegnemen.
1: Maar hij wist genoeg.
4: Wie is dat kleine ventje?
0: Ik ben de knecht van de tovenaar. Ik kan regelen dat jullie toch de klok te pakken kunnen krijgen. Maar dan moeten jullie mij wel de overgebleven zak met goud geven.
3: Vertel.
0: Als we zo dadelijk bij de toren van de tovenaar zijn, zal ik de deur van de werkkamer open doen. De tovenaar heeft alle onderdelen door elkaar heen gegooid, maar geen nood. Ik weet namelijk precies hoe je hem weer in elkaar kunt zetten. Oh, we moeten nu wel een beetje opschieten. Heren koningszonen, want de tovenaar is op reis en hij blijft niet al te lang weg deze keer.
3: Nou, stop dan met kletsen, waar wachten we nog op? Span een sterk paard voor een wagen en zadel de paarden. We gaan onze klok halen, duh.
1: Het enige wat er even later te zien was, was een enorme stofwolk. Ze waren dan ook snel weer bij de toren. Slimme Toon sprong van het paard en moest toch even slikken. Want stel je voor dat de tovenaar ondertussen toch teruggekomen was. Nou, dan was het spel uit.
0: Oh, gelukkig. Niemand te zien.
1: Snel gaaide Slimme Toon alle palletjes, wieltjes en radertjes bij elkaar en stopte die in een grote zak. In een mum van tijd waren Slimme Toon en de 6 koningszonen er met de magische klok vandoor. Toen ze weer bij het kasteel waren, werden de onderdelen naar een speciale torenkamer gebracht waar Slimme Toon in alle rust kon werken.

0: hier. Rustig, boutje erop, boutje hier, zo. En nu de klok erachter. Ja, voorzichtig, voorzichtig. Ja, hop, hop. En de ruitertjes erop. Zo, en nu de bel nog op het dak. En ha, ha, ha, klaar. Maar dat past prachtig. Ich bin ein Genie.
1: Jee, dat is niet normaal, man. Wat een prachtige klok.
2: Zie je dat het niks uitmaakt dat we die andere zakken goud verkwanseld hebben aan paarden, feesten, juwelen?
3: Nee, inderdaad. En we hebben nu toch de klok.
4: Kom, we gaan onze trompetten halen. Tuur, tuur, tuur, tuur, tuur.
0: Hé, kijk, de beestjes draaien en daar de ruitjes. Geweldig, let op. En dan komt nu de bel.
4: Hé, hey, wat zijn het voor fratsen?
5: Fratsen, ja. Die bel doet het niet.
6: Nee. Hij doet het niet. Tenminste, ik hoor niks.
4: Als de mensen de bel niet horen, weten ze niet waar ze moeten kijken.
1: En dan ziet niemand hoe rijk en belangrijk we zijn.
2: Hé, hey, loser! We willen de zak met goud terug.
0: Komt goed, stopt u dat zwaardje maar weg. Stop maar weg. Ik zie al wat er mis is. Ik zie wat u niet ziet. Ik ben alleen de lepel vergeten. Ik bedoel de klepel. Ik zal hem voor u gaan halen en dan is alles voor elkaar.
7: Slimme Toon ging de hele weg weer terug naar de toren van de tovenaar. Hij dacht aan de zak goud en bedacht dat dat best een extra wandeling waard was. Eindelijk was hij er.
0: Auw, staak op mijn tong. Auw. Zo, nou, voorzichtig nu. Wie weet is de tovenaar al terug. Ik mag wel uitkijken.
7: Hij rende naar boven, pakte de klepel die onder de tafel was blijven liggen en ging met de klepel op zijn rug weer terug. Intussen was de tovenaar de hele dag onderweg geweest, maar niemand had genoeg geld om de klok te kopen. Doodmoe was hij ervan geworden en besloot dat het mooi was geweest. Hij ging terug naar huis.

0: kleine kereltje ken ik. Dat lijkt slimme Toon wel. Ik dacht dat hij op mijn klok zou passen. Ik ga me eens verstoppen om te kijken wat hij van plan is. Het lijkt alsof... Ja hoor, hij is het. Ik zal dat ventje eens gaan volgen, want volgens mij klopt er hier iets niet. Ik word een boom als dat niet de klepel van de magische klok is, daar op zijn rug.
1: Vreemd, vreemd. Ik hoor steeds voetstappen, maar ik zie niemand. Ik word gek. Ik ben ook veel te bang voor tovenaars. Nergens voor ogen, nergens voor nodig. Kom op, Slimme Toon. Geen tovenaars.
2: Toen Slimme Toon bij het kasteel aankwam, stonden de koningszonen al te wachten. Snel hing hij de klepel in de bel en liet de koningszonen weer blazen. De wijzers begonnen te draaien, de ruitertjes begonnen te rijden en de bel begon te luiden.
0: Lelijke dieven, zijn jullie helemaal gek geworden? En jij Slimme Toon, ik heb nog nooit zo'n oneerlijke knecht meegemaakt. Jaren heb ik aan deze magische klok gewerkt en jullie stelen en verkwanselen hem. Ik zal jullie leren. Ieder kwartier zullen jullie op je trompet moeten blazen. Als de ruitertjes dan gaan rijden, kunnen alle mensen zien hoe vrij en blij jullie ooit door de velden reden. Verwaande ijdele koningszonen, ik wens jullie verheen en verander hierbij. Jullie allemaal liefsteen.
2: De koningszonen voelden dat ze zich niet meer konden bewegen. Als versteend stonden ze op een rijtje langs de weg met hun trompet aan de mond. Slimme Toon probeerde zich te verstoppen achter de bel. Maar helaas.
0: En jij, Slimme Toon, voor jou heb ik ook een straf. Jij zult daar altijd op het dak moeten blijven zitten. En elk kwartier de bel luiden. Zodat de mensen kunnen horen waar ze moeten kijken om een oneerlijke knecht te zien.
2: En zo gebeurde het. Precies nadat de tovenaar zijn moeilijkste en gevaarlijkste spreuk had uitgesproken. En zo is het nu nog steeds. Ieder kwartier blazen de koningszoon op hun trompet. En ieder kwartier luidt Slimme Toon de klok. En dat zal wel nooit meer veranderen.

veren nadoen. Maak van je armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chak, laka baboom, balaka boom, chak.
1: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: heb je nooit gehad.
1: Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: De prinses op de ert. In een paleis dat zo hoog was dat het bijna de wolken raakte, woonden een koning en een koningin. Op zich waren ze niet ontevreden. Nee, integendeel.
1: Wat zijn we toch gelukkig.
2: Ja, zo gelukkig.
0: Maar ze hadden ook een zoon, prins Frerik.
3: Nou ja, ik ben iets minder gelukkig. Ik ben zelfs behoorlijk eenzaam.
0: Achter het koningspaar stond de ministerraad, die het liefst de macht over het zo gelukkige koninkrijk wilde overnemen.
4: Uwe majesteit, de verjaardag van zijn koninklijke hoogheid prins Frerik laat niet lang meer op zich wachten.
1: Dat is waar, dan wordt hij alweer 21, die jongen van me.
4: Precies, en zoals u weet moet hij trouwen voor zijn 21ste verjaardag.
5: Vindt u datzelfde ook niet een ouderwets wetje? Kunnen we dat niet afschaffen?
1: Hij moet trouwen wanneer hij dat zelf wil. En met het meisje waar hij van houdt.
4: Pardon?
1: Liefde, minister. Ik heb het over echte liefde.
6: Maar het gaat hier helemaal niet over echte liefde. Het gaat hier over een huwelijk. U moet geen dingen door elkaar gaan halen.
0: Op dat moment kwam de prins de grote troonzaal binnen.
7: Mijn beste jongen. De ministers herinneren ons er zojuist aan dat je moet trouwen voor je 21ste. Je zult een meisje moeten zoeken.
4: Ja, en niet zomaar een meisje. Nee, een prinses.
8: U weet toch hoe u een echte prinses kunt herkennen, hè?
3: Natuurlijk, dat voel je.
4: Nou, dan zou ik maar snel gaan zoeken als ik u was, hè? Want als het u niet lukt, dan betekent dat het einde van uw koninkrijk.
0: Nog diezelfde middag begon het grote zoeken naar een prinses voor de prins. Hij zocht in de buurlanden en de buurlanden van de buurlanden. Maar toen zijn 21ste verjaardag steeds dichterbij kwam en hij nog geen prinses had gevonden, werd vooral de koning een beetje zenuwachtig.
7: Jongen, misschien moet je eens echt op reis gaan. Ik bedoel, ga de zee eens over.
0: En daar ging hij. De zwaarste stormen trotserend bezocht hij alle paleizen en kastelen over de hele wereld.

0: Toen zijn lange reis ten einde kwam, keerde de prins weer naar huis. 2 dagen voor zijn verjaardag.
1: Welkom thuis, mijn lieve zoon. We hebben je zo gemist. Gelukkig ben je net voor het onweer binnen. Dat is toch fijn? Stel je voor dat de bliksem je zou hebben geraakt. Oh, jongen,
2: heel fijn toch? Zo'n familiereunie. Maar wat wij alle graag willen weten, is of u een prinses heeft kunnen vinden.
3: Ik heb overal gezocht. Alle koningen, keizers en pasja's om de hand van hun dochters gevraagd. Maar het is me niet gelukt.
0: Later die dag zaten de koning en de koningin toch lichtelijk ongerust in de troonzaal.
1: Hoe moet het als hij niet op tijd een prinses vindt?
4: Ach, daar wil ik niet eens aan denken, mijn duifje. Laten we er maar gewoon het beste van hopen.
2: De prins heeft nog maar 2 dagen de tijd, dus ik zou maar niet te veel hopen als ik u was. Prinsessen kloppen niet zomaar op de deur.
3: Ah, nu zul je het krijgen.
2: Welke halve garen gaat er met dit noodweer nog over straat?
1: Gaat er misschien nog iemand open doen?
0: Een van de lakeien liep snel naar de grote eiken deur, haalde de grendels eraf en deed hem open. En daar stond een beeldschoon meisje.
5: Hallo!
0: Tenminste, ze zou er beeldschoon uit hebben gezien als ze niet zo vies was geweest.
6: Hemeltje lief, wat moet dit voorstellen?
5: Een prinses!
2: Ja hoor, een prinses. Maak dat de kat wijs. Welke prinses gaat er nou met dit vreselijke noodweer alleen op pad? Je ziet eruit alsof je via de slotgracht hier naartoe bent komen zwemmen.
5: Ja, dat klopt ook.
4: Laat haar binnenkomen. Als ze buiten blijft staan, vat ze nog kou.
7: Wie stond daar voor de deur? Een prinses misschien, het meisje was zo vies dat niemand het kon zien.
0: De lakei deed de zware deur weer dicht. Het meisje liep voorzichtig naar de koning en de koningin en liet een spoor van water en modder na.
6: Ah, nou kan ik weer gaan dweilen. En ik was net klaar.
1: Lieve kind, wat kunnen wij voor je doen?
8: Kunt u zich nog herinneren dat vanmiddag de zon zo mooi scheen? Mijn vader, de koning, vond dat het een mooie dag was om een tocht door zijn koninkrijk te maken. We reden door dorpjes, langs weilanden
2: en... Ja, prachtig, prachtig. Heel schilderachtig, heel erg antropiek. We gaan straks allemaal even kijken. Maar goed, kom ter zake, kind.
8: Opeens klonk er een donderslag. De paarden steigerden. Ik probeerde uit het raam te kijken om te zien wat er gebeurde, toen plotseling het dak van de koets vloog. Ik werd opgetild door de wind en vloog als een veertje door de lucht. Nadat de windmat neergezet heb ik uren gelopen, totdat ik licht zag branden. En die snijboon daar de deur opendeed.
2: Ach, wat ontzettend zielig voor je. Jammer dat ik het niet geloof.
1: Let maar niet op hem. Oh, weet je wat? Je gaat eerst lekker in bad en daarna volgt er een heerlijk koningsmaal. En natuurlijk blijf je logeren.
4: En morgen gaan we ervoor zorgen dat je weer veilig thuis komt.
2: Maar majesteit, het is hoogst ongebruikelijk dat het gewone volk blijft slapen.
4: Heeft u haar niet gehoord, minister? Ze is een prinses.
3: Ja, iedereen kan zoiets beweren.
1: Ze is een prinses totdat iemand het tegendeel bewezen heeft.
2: Zoals u wenst, koningin.
0: De ministerraad verliet morrend de troonzaal.
2: De brutaliteit. Hoe durft ze? Staat ineens zomaar voor de deur en wil ons laten geloven dat zij een echte prinses is. Maar goed, stel dat ze toch een echte prinses is en de prins verliefd op haar wordt. Oh nee, daar wil ik helemaal niet aan denken. We moeten haar stoppen.
9: Het tere huidje.
2: Afblijven, wat is er met mijn tere huidje?
3: Hij bedoelt, een echte prinses heeft een zeer tere huid die zo gevoelig en fijn is dat ze alles voelt.
2: Ja, natuurlijk, dat is het. De proef met de echt. We geven de prinses een speciaal onthaal met een zijdezacht bedje van wel 20 matrassen. En daaronder leg ik 1 ert. En als zij ondanks al die matrassen de ert nog altijd kan voelen, moet ze wel een echte prinses zijn.
10: Maar misschien kunnen we een klein beetje vals spelen.
11: Wat bent u dan van plan?
2: Nou, dan doen we geen 20, maar 100 matrassen.
0: In de eetzaal zaten de koning, de koningin en de prins achter een dampend everzwijn te wachten op de komst van de prinses.
8: Het spijt me dat ik wat later ben, maar ik was zo vies.
0: De prins keek haar recht in de ogen en...
8: Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog eens zo blij zou zijn met zo'n verschrikkelijke storm.
1: Laat het niet koud worden. Je moet everzwijn eten als het nog heet is.
0: Toen ook het dessert op was, werd de rust wreed verstoord door een hoop kabaal. Met z'n vieren holden ze naar de grote zaal waar het geluid vandaan kwam. Daar zagen ze de ministers druk in de weer om wel 100 matrassen op te stapelen tot een gigantisch bed.
1: Moet dat zo hoog? Waar is dat voor?
10: Voor de prinses. Ze heeft zo'n teer huidje. Zo slaapt ze toch veel comfortabeler.
1: Maar moet ze echt in de hal slapen?
10: Ja, majesteit. De grote hal is de enige ruimte die hoog genoeg is.
8: Is dat bed voor mij? Waanzinnig!
3: Ongelooflijk! Ik wist niet eens dat we zoveel matrassen hadden.
0: En daar stond het. Een torenhoog hemelbed gemaakt van 100 matrassen.
12: Het is al laat. We moesten maar eens naar bed gaan.
13: Slaap zacht, mijn prinses. Ik zie je morgenochtend weer.
0: Nadat iedereen zijn eigen slaapkamer op had gezocht, keek de prinses omhoog naar dat enorme hemelbed.
8: Nou, dat wordt een flink klim.
0: Ze zette haar voet voorzichtig op de onderste matras en begon te klimmen. Ze klauterde omhoog en hield zich vast aan ieder lusje, stukje franje, knoopje en sliertje dat ze tegenkwam.
8: Je moet er wel wat voor over hebben.
0: Eenmaal boven plofte ze uitgeput neer. Ze sloeg de dekens over zich heen en deed haar ogen dicht. Maar niet voor lang.
8: Dit geloof je toch niet? Dit bed is keihard. Het is net of er iets in mijn rug prikt.
0: Ze draaide zich om en om en probeerde in slaap te komen. Maar ook dat hielp niet. Ze ging ondersteboven liggen met haar voeten op haar kussen, op haar buik, op haar rug. Maar...
8: Het lukt niet. En ik ben zo moe.

0: volgende ochtend verscheen iedereen fris en vrolijk aan het ontbijt.
1: Goedemorgen, moeder, vader. Ik voel me zo gelukkig.
0: Maar voordat de koningin iets kon zeggen, sloeg de deur van de eetzaal met een klap open en daar stond de prinses.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen? Goedemorgen? Praat me niet voor goedemorgen. Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. Wat hebben jullie in de matrassen gestopt? Steen of zo?
2: Zuiver dons en puur tesselscheerwol.
3: Ik heb er niets van gemerkt. Ons tuinpad slaapt nog zachter.
4: Hoe kan dat nou? Heren ministers, legt u ons dat eens even uit.
5: De proef met de aard, sire?
6: De prinsessentest, natuurlijk. En liefje, zo te horen ben je geslaagd.
1: Wacht eens even, wat is een prinsessentest?
6: De huid van een echte prinses is zo gevoelig en fijn dat ze alles voelt. Zelfs als er een echte onder 20 matrassen ligt.
3: Oh, dus dat was dat geprik in mijn rug. Er lag een ert onder in mijn bed.
1: En jij voelde die, dus je bent een echte prinses.
3: Ja, maar dat had ik toch al verteld?
0: De prins liep naar de prinses toe en knielde voor haar neer.
1: Lieve prinses, wil je met me trouwen?
3: Ja, natuurlijk wil ik dat. Als het van mijn vader mag.
0: Lachend pakte de prins een prinses stevig vast en kuste haar.
6: Ik ben toch zo gelukkig.
4: Ja, wij allemaal.
2: Nou, allemaal.
3: Mag ik u nog één ding vragen?
4: Maar natuurlijk, mijn kind.
3: Mag ik alstublieft vannacht nog één keer slapen op dat prachtige hemelbed, maar dan zonder ert?
1: Oh, ja. Nou, dat mag wel hoor. Oh, dat is een mooie.

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: jongens en meisjes. Hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLN. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar gaan we.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag
2: vanaf

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Kids Radio, heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Nederland.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!